0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Dit is Express, de radio van stad.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Galliefortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

Marcella is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angèle leeft.

Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu, om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

zakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij,

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De douane die heeft opnieuw ruim 117 kilo cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. De drugs die werden gevonden aan kaai 730 in sportzakken in een container uit Chili. In de container zat ook een chemisch product en afgelopen maandag werd aan dezelfde kaai ook al bijna 120 kilo cocaïne onderschept. Antwerpen die ontvangt de 1000ste riviercruise van dit jaar aan het Steen. En dat is uitzonderlijk, want nooit eerder werden in één jaar tijd meer dan 1000 riviercruises ontvangen. Volgens Schepen van Toerisme in Antwerpen, Koen Kennis, komt dat onder meer door de lage waterstand op de Rijn. Daardoor moeten verschillende cruiseschepen hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. Vanaf de maand februari volgend jaar wordt de mobiliteitsinformatie voor de 30 steden en gemeenten van de vervoersregio Antwerpen uitgebreid. De website en app Slim naar Antwerpen die krijgt daarom een nieuwe naam, Slim Onderweg. Gemeenten die zullen er zelf actuele informatie kunnen toevoegen, zoals omleidingen. Het systeem moet mensen helpen om verschillende vervoersmiddelen te combineren en zo vaker de auto te laten staan. Radio Express.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het tijdelijke treinstation van Linkeroever krijgt een opvallende muurschildering van de Antwerpse kunstenares Pink Painter. De mural is gebaseerd op een historische foto van de Sint-Anna Express. Dat is een pleziertrein die vroeger tussen de voetgangerstunnel en het strand van Sint-Anneke reed. Het district wil zo een vergeten stukje geschiedenis opnieuw onder de aandacht brengen. En het paviljoen aan de Glorianthlaan is het enige tastbare overblijfsel van het vroegere treintje. De genomineerden voor de Antwerpse prijs voor toegankelijkheid en inclusie zijn bekend. De stad die wil daarmee initiatieven in de kijker zetten die bijdragen aan een inclusieve samenleving met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking. Antwerpenaren die kunnen nog tot en met 1 november stemmen voor de publieksprijs. Het thema van deze eerste editie is cultuur, vrije tijd en verenigingen. De douane die heeft opnieuw ruim 117 kilo cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. De drugs die werden gevonden aan kaai 730 in sportzakken in een container uit Chili. In de container zat ook een chemisch product en afgelopen maandag werd aan dezelfde kaai ook al bijna 120 kilo cocaïne onderschept.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: beleefd.
1: Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deeltjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen die ontvangt de 1000ste riviercruise van dit jaar aan het Steen. En dat is uitzonderlijk, want nooit eerder werden in één jaar tijd meer dan 1000 riviercruises ontvangen. Volgens Schepen van Toerisme in Antwerpen, Koen Kennis, komt dat onder meer door de lage waterstand op de Rijn. Daardoor moeten verschillende cruiseschepen hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. Vanaf de maand februari volgend jaar wordt de mobiliteitsinformatie voor de 30 steden en gemeenten van de vervoersregio Antwerpen uitgebreid. De website en app Slim naar Antwerpen die krijgt daarom een nieuwe naam, Slim Onderweg. Gemeenten die zullen er zelf actuele informatie kunnen toevoegen, zoals omleidingen. Het systeem moet mensen helpen om verschillende vervoersmiddelen te combineren en zo vaker de auto te laten staan. Het tijdelijke treinstation van Linkeroever krijgt een opvallende muurschildering van de Antwerpse kunstenares Pink Painter. De mural is gebaseerd op een historische foto van de Sint-Anna Express. Dat is een pleziertrein die vroeger tussen de voetgangerstunnel en het strand van Sint-Anneke reed. Het district wil zo een vergeten stukje geschiedenis opnieuw onder de aandacht brengen. En het paviljoen aan de Glorianlaan is het enige tastbare overblijfsel van het vroegere treintje.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in Het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De genomineerden voor de Antwerpse prijs voor toegankelijkheid en inclusie zijn bekend. De stad die wil daarmee initiatieven in de kijker zetten die bijdragen aan een inclusieve samenleving met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking. Antwerpenaren die kunnen nog tot en met 1 november stemmen voor de publieksprijs. Het thema van deze eerste editie is cultuur, vrije tijd en verenigingen. De douane die heeft opnieuw ruim 117 kilo cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. De drugs die werden gevonden aan kaai 730 in sportzakken in een container uit Chili. In de container zat ook een chemisch product en afgelopen maandag werd aan dezelfde kaai ook al bijna 120 kilo cocaïne onderschept. Antwerpen die ontvangt de 1000ste riviercruise van dit jaar aan het Steen. En dat is uitzonderlijk, want nooit eerder werden in 1 jaar tijd meer dan 1000 riviercruises ontvangen. Volgens Schepen van Toerisme in Antwerpen, Koen Kennis, komt dat onder meer door de lage waterstand op de Rijn. Daardoor moeten verschillende cruiseschepen hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencenter.com.

0: West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
3: Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
5: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober viert Scala zijn 30ste verjaardag in Theater Elkerlik in Antwerpen. Het wereldberoemde meisjeskoor onder leiding van de broers Kolasny is bekend om zijn heel eigen bewerkingen van bekende pop- en rocknummers. Verwacht geen klassieke covers, maar verrassende arrangementen waarin de stemmen van het koor centraal staan, begeleid door piano en aangevuld met subtiele choreografie en visuele elementen. Met Scala 30 blikt het gezelschap terug op 3 decennia muziek en internationale successen. Scala en de Kolasny Brothers op 2 en 3 oktober in Theater Elkerlik. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit de

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Wat ze mij ook wel eens dikwijls vragen, oh, de goeie dag trouwens, hè, je kent me wel, hier zijn we voor een spijkelijks klapje. Wat mensen mij ook wel eens dikwijls vragen is, Patrick, dat de Marrelaand, is dat Antwerps? En dan zeg ik altijd, mannetjes, dat is een heel goede vraag. Hè. Hier denk weet ik wel heel zeker dat hij de Antwerpen wel op de kaart gezet. Maar dan moet je eerlijk zijn, daar kun je nu even zeggen. Hè. Als die organisatie is van Tomorrowland, dan zie ik de schaarst gekleedste en de vreemd gekleedste personen uit de stad lopen. Uit alle hoeken van de wereld, want die hebben vlaggen bij. Waar ik soms om moet gaan vragen in het Engels, maar ik niet eens vragen maat, van waar komt de, welke vlag is dat? Dikwijls doen we die een waanzinnig interessant en hartelijk. Maar eigenlijk het feitelijk. Want dan zeggen mensen soms, verhalen ze, dat is toch niet Antwerps. Pas op, hè, dat is dubbelzinnig. Want je moet weten, de hoofdzetel van Tomorrowland. Mannekes, die is begonnen in de parochie van Misère, die zaten daar in een strutje. Hè, en die zijn daar moeten gaan verhuizen, omdat de klaar meer. Hè, die zitten daarna, werken ze aan de Montevideo-dingen. Straat, ik me aan, dat niet vergis. Hè, die zit nog altijd tegen een hoofdzetel. En boom, is toch nog altijd provincie Antwerpen. En zijn dat eerlijk? Allee, of dat je nou pro of contra zijn, ik ben pro. Al heb ik nog nooit zelf geen idee van Tomorrowland meegemaakt, maar als ik zing wat volk dat naar de stad lokt, wat dat doet voor ons hotels, hoe dat dan mijn stad opkleurt, als ik dan die belden zing, dat zijn shows, de beste DJ's. En je ziet dat wat dat is uitgegroeid en wat nog altijd het schoonste is, oké, dat is niet meer onze muziek van vroeger, dat weet ik ook, maar muziek verbindt mensen. En dan krijg je er soms zo'n negatieve kritiek van. Hè? Jammer, het zit er vol flikken. Ze doen niet aan als drugs in beslag nemen. Natuurlijk zit het er vol flikken. En die zijn nodig ook. Hè? En laat helemaal drugs in beslag nemen. Dat is toch niet jarig? Ik ben er zeker van uit. Van de middag 20 flikken incognito naar de meer gaan. Hè? Die pakken ook al nog wat drugs in beslag. Ze moeten niet vanuit de Marrelaand gaan. Zo, dat is niet helemaal zo. Hè? Maar ik wil maar zeggen, dat zit ons toch op de kaart. En dat doet voor Antwerpen toch heel goed. Toch heel veel. Ik denk dat ons handelers niet gaan klagen. Wat dat ook plezant is, er zijn de schaarste en de raarste figuren aan het lopen. En daar gaan we het zo beet na de muzikale onderbreking over hebben.

En als we het dan toch over raar gevallen gaan hebben, dan gaan we even terug naar de 20e juli. Want dan is het toch wel de dag van Sint Ontkommer. Of Ontkommer, gelijk als we in Antwerpen noemen. En ik zeg, ha, maar ik ben verkeerd, hè, want het is een zaai. En het is zelfs een vrouw met een baard. Maar ik heb me nog laten vertellen van mensen die op de Marrowland waren, dat daar dit jaar ook vrouwen met baarden waren. Dus daarom noem ik het even aan. Maar dan begint het natuurlijk weer. Hè. Als je dat vertelt tegen de ene of de andere, dan krijg je al direct de repliek. Jammer, dat is een Antwerpse heilige. Hè? Nee, mannetjes, dat is geen Antwerpse heilige. Als je het echt wilt weten, en ik ben geen gelovige, die komt van de kanten van Portugal. Dat was een poepemeekje. Die moest trouwen met iemand dat ze niet wou. Die hij op haar knieën gezeten. Die hij gebeurde tot onze levenier. En die hij tegen onze levenier gezegd: zorg er eens voor dat degene waar ik wil met trouwen, dat die me niet wilt. En je weet, God heeft een plan. Hè? Die is slimmer dan wij en heel Antwerpen samen. En waar had hij gezegd? Voilà, er zal een baard op een kind groeien. En zat een baard, hè. Een fameuze baard. En ik weet niet of je hem in de kerk al eens zei dangen. Of haar schilderij, want dat is een vrouw met een serieuze baard. En zij pas nog in de Sint-Andrees-kerk gingen bij de Rudy Manarts. Ik bedoel, dat is natuurlijk fantastisch. Een heilige met een baard. Dus ik zou zeggen, als je morgen vreugd wakker wordt. En je doet de woegen open. En je denkt, godverdure. Stop precies wat daar op die van ons herkien. Pas op, want je ligt misschien met een heilige in bed. Ik zou zeggen, aan mijn zijde toch. En tot de volgende keer. Hè. Bye bye.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf de maand februari volgend jaar wordt de mobiliteitsinformatie voor de 30 steden en gemeenten van de vervoersregio Antwerpen uitgebreid. De website en app Slim naar Antwerpen die krijgt daarom een nieuwe naam, Slim Onderweg. Gemeenten die zullen er zelf actuele informatie kunnen toevoegen, zoals omleidingen. Het systeem moet mensen helpen om verschillende vervoersmiddelen te combineren en zo vaker de auto te laten staan. Het tijdelijke treinstation van Linkeroever krijgt een opvallende muurschildering van de Antwerpse kunstenares Pink Painter. De mural is gebaseerd op een historische foto van de Sint-Anna-express. Dat is een pleziertrein die vroeger tussen de voetgangerstunnel en het strand van Sint-Anneke reed. Het district wil zo een vergeten stukje geschiedenis opnieuw onder de aandacht brengen. En het paviljoen aan de Glorianlaan is het enige tastbare overblijfsel van het vroegere treintje. De genomineerden voor de Antwerpse prijs voor toegankelijkheid en inclusie zijn bekend. De stad die wil daarmee initiatieven in de kijker zetten die bijdragen aan een inclusieve samenleving met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking. Antwerpenaren die kunnen nog tot en met 1 november stemmen voor de publieksprijs. Het thema van deze eerste editie is cultuur, vrije tijd en verenigingen. Dit is Express!

0: zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
6: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

Angela is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angela leeft te lang. Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret.

vroeger het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze tegen de tv. Nu is het echt wel mooi geweest, van de dood is zij niet bang. De korte pijn, daar droomt ze van. Angèle leeft

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De douane die heeft opnieuw ruim 117 kilo cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. De drugs die werden gevonden aan kaai 730 in sportzakken in een container uit Chili. In de container zat ook een chemisch product en afgelopen maandag werd aan dezelfde kaai ook al bijna 120 kilo cocaïne onderschept. Antwerpen die ontvangt de 1000ste riviercruise van dit jaar aan het Steen. En dat is uitzonderlijk, want nooit eerder werden in 1 jaar tijd meer dan 1000 riviercruises ontvangen. Volgens Schepen van Toerisme in Antwerpen, Koen Kennis, komt dat onder meer door de lage waterstand op de Rijn. Daardoor moeten verschillende cruiseschepen hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. Vanaf de maand februari volgend jaar wordt de mobiliteitsinformatie voor de 30 steden en gemeenten van de vervoersregio Antwerpen uitgebreid. De website en app Slim naar Antwerpen die krijgt daarom een nieuwe naam, Slim Onderweg. Gemeenten die zullen er zelf actuele informatie kunnen toevoegen, zoals omleidingen. Het systeem moet mensen helpen om verschillende vervoersmiddelen te combineren en zo vaker de auto te laten staan.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud?

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
2: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.

Soul Sister, The Way to Your Heart. Ik ben Ronald Meijvis, bij mij is Michel van der Aura. En wij staan vandaag op de markt op de Galliforte-lei. Die is verhuisd van de Tenneekovelei en die werd daarnet ook feestelijk geopend. Er werden hier lintjes doorgeknipt en zo meer. We blijven bij u vandaag tot 12:00. We proberen mensen voor de microfoon te krijgen wat ze van de markt vinden. We hebben natuurlijk ook wel een interview met de schepen en zo. Dat ga je allemaal horen vandaag tussen 10:00 en 12:00. En daarnaast gaan we natuurlijk ook een beetje muziek draaien. Want daarvoor zijn we Radio Express.

0: Naast een Big Maxke gaat een Fleetwood Maxke er ook altijd wel in. Don't stop. Bij Michel van der Aura staat Alain Hoeks. Dat is districtschepen voor markten en foren.
1: Alain, een grote dag voor Deurne. De markt Galliforlei gaat vanaf vandaag van start. Alles zit mee. De zon, er is veel volk. Gelukkige man.
2: Ja, je zou zeggen dat bijna de feestdag van Deurne is vandaag. Alles zit inderdaad mee. Er is veel volk. Allemaal lachende gezichten. Dus ik denk, geslaagde evenement.
1: Het is ook een hele lange markt, heb ik gemerkt. Ik heb erover gewandeld. Het loopt wel wat, hè?
2: Ja, het loopt helemaal van de Plankenbergstraat tot de Kleggeringenstraat, wat toch wel 450 meter is. En dat is toch voor Deurne uniek.
1: Uniek, ook een diverse markt, want ik heb heel veel verschillende dingen gezien.
2: Ja, we hebben hier melk, we hebben hier eieren, we hebben zelfs een kaaskraam helemaal uit Lyon. Dus ik kon maar zeggen, ze komen van heinde en ver voor deze markt.
1: Ja, ik kan ook aannemen dat dat goed is voor de lokale economie, de handelaars in de buurt.
2: Ja, natuurlijk, hè. Dat is een winkelstraat en hoe meer dat hier te beleven valt, hoe beter dat natuurlijk is voor de handelaars die hier een zaak hebben.
1: De markt staat vol, denk ik. De plaatsen zijn bijna allemaal benomen. Ik heb me laten vertellen dat er zelfs een wachtlijst is.
2: Ja, we hebben momenteel nog 4 kabels. Dat is eigenlijk voor risico's. Hè. Dus mensen die op risico willen komen, die geen abonnement hebben. Maar we hebben nu 3 mensen die op de wachtlijst staan. Die het een beetje aan het afwachten zijn, maar die toch wel eens willen horen van de collega's hoe dat hier is. En dan toch willen toetreden. Dus we zijn in volle en blijde verwachting.
1: Dat op risico, dat wil zeggen gewoon naar hier komen en aanmelden en zien of er nog plaats is.
2: Ja, dus dat kan zijn dat er dan geen plek meer is en dan moeten die mensen helaas terug vertrekken. Dus je kunt beter een abonnement nemen, dat is de boodschap.
1: En dat zal ook wel betaalbaar zijn in de districten, neem ik aan?
2: Ja, de districten zijn goedkoper dan de stad, maar het is hier ook veel plezanter dan in de stad.
1: Voilà, ik kan aannemen dat jij nog heel wat kramen moet bezoeken. Hè. Er zijn er heel wat, dus ik ga je nu laten gaan.
3: Radio Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Julien Clerc, Sion Chante, je kan het beter niet aan mij vragen. Bij Michelle Tessa Marien, zij is van de winkeliersvereniging van Deurne Noord.
1: Van Deurne Centrum, denk ik. Dus Tessa, ben jij gelukkig nu met die markt hier op de Galliforteleien?
2: Ja, absoluut. Aan de passage te zien en aan de opkomst, denk ik wel dat een succes is.
1: Ja, ik denk er ook. Gaat dat ook de winkeliers wat meetrekken, denk je?
2: Ja, absoluut. Wij hebben al heel veel positieve signalen gekregen van onze winkeliers. Wij hebben ook in april een infomomentje gehouden. En dat heeft toch echt wel een positieve vibe gecreëerd. Er zijn winkeliers die normaal op donderdag gesloten zijn, die nu hun openingstijden hebben veranderd. Maar ook handelaars die vroeger open gaan. Ja, ik denk wel dat het de markt hier goed ontvangen is.
1: Ja, ik denk ook dat die winkeliersvereniging goed werk doet, hè?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Wat doen jullie zo nog allemaal?
2: Veel eigenlijk. Binnenkort is ons Halloween-marktje terug op het Kogelsplein. Maar wij organiseren ook de Rommelmarkt XXL. Ja, en ook verschillende dingen eigenlijk. Wij zijn echt vrij actief. Ook onze versiering. Allee, het is allemaal mooi aangekleed. Daar zorgen wij dan ook voor. Dus,
1: voilà, maar je bent een beetje gehaast. Want je moet je pralinewinkel gaan opdoen.
2: Absoluut, ja.
1: Leonidas, we zullen hem vermelden.
2: Ah, voilà, kijk,
1: doe je vandaag speciale acties voor de markt?
2: Het is altijd goed om bij ons langs te komen. Dus,
1: mensen die zat zijn van chocolade bij de Leonidas op de Galliforteleien.
0: Ja, het minste dat je kan zeggen is dat er... dat het hier heel gezellig is. Dus als je ons ook live aan het werk wil zien, kom dan gerust een keertje langs. Wij staan op de Galliforteleien tegenover Café De Volksvriend. Daar voelen wij ons goed. Allee, het is de beurt aan Nick Kamen. I promised myself.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Een beetje sfeer op de markt, dat mag er ook zijn. Viertakt, een schat van een vent. Bij ons staat Bert, ook een schat van een vent. Michel heeft een paar vraagjes voor hem.
1: Uiteraard, of het een schat van een vent is, ik weet het niet, maar het gaat me ook eigenlijk niet aan. Bert, jij bent buurtbewoner en ook marktbezoeker, hè? Wat vind je van die markt op donderdag?
2: Ik vind het ongelooflijk dat dat naar hier gekomen is. Dat moet ik eerlijk zeggen ten opzichte van dat ze stond op de Treekhovenlei. En je ziet het al direct dat hier een ongelooflijk veel volk is. Als buurtbewoner kan ik er alleen maar toejuichen. Ik vind het echt top.
1: En jij loopt dan over die markt. Koop je dan veel van die zaken? Groente, fruit, kaas?
2: Ik ben zelf geen kok. Allee, niet te veel. Ik laat dat door iemand doen. Maar als ik iets nodig heb, dan zal ik uiteraard over de markt gaan en daar kopen. Uiteraard.
1: Jij bent geen kok, maar je had vroeger hier wel een winkel, hè?
2: Ja, ik had er over 20 jaar geleden had ik hier een kledingwinkel. En dan floreerde er nog meer. Maar ja, dat is overal een beetje. Daarmee proberen we terug deze straat... echt te maken gelijk zoals vroeger.
1: Ja, want het is eigenlijk toch wel een aantrekkelijke straat voor handelaars, voor lokale economie, voor markten.
2: Absoluut, het is een beetje ons dorp van Deurne feitelijk, qua winkelzoek. En nu met die markt bij, dat is maar alleen een meerwaarde, ik kan alleen maar toejuichen.
1: Je zei er straks, ik ben geen kok, maar jouw partner is wel kok, geloof ik.
2: Dat klopt. Daar kan ik al eens helpen ook. Hè. Ja,
1: is dat lekker versteten?
2: Ja, een restaurant hier in Deurne, maar...
1: Een van de weinige gastronomische restaurants, denk ik, in Deurne.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, en trouwens, als je naar de markt komt en je koopt niks, dan hoef je toch niet met lege handen naar huis te gaan. Naast ons staat een rad van fortuin. Kan je een draai aan geven en kan je misschien een leuke prijs mee naar huis nemen.
3: Het beste van de 60's tot vandaag. Dit is Express.

0: Baya Condios, just a friend of mine. De politie, uw vriend. We gaan het zo meteen te weten komen, want bij Michel staan twee ras-echte flikken in korte broek nog wel.
1: Korte broek, en ze hebben alle twee een sterk ding dat ze onnoemelijk belangrijk zijn. Wie zijn jullie trouwens?
2: Ja, wij zijn Jos, en dat is mijn broer Jos. Wij zijn bij de politie gegaan en wij zijn gespecialiseerd in markten. Wij zijn eigenlijk marktpolice over heel Vlaanderen.
1: Zeg, en jouw broer heet hetzelfde als jij?
3: Ja. Ons moeder was heel creatief met namen namelijk.
1: Ja, omdat jullie zo goed op elkaar trekken, dezelfde naam gekregen.
3: We hebben ook nog een zuster, Josephine.
1: Ja. Voilà.
2: Ja, wij ook, maar we hebben nog een ander broer ook, Jos. Ja, maar die is niet bij de police, hè. Nee, wij waren de slimste thuis.
1: Ja, ja, jullie kunnen lezen en schrijven.
3: Ja, ook.
1: Ja. Ja, ja, wat doen jullie hier eigenlijk op de markt?
2: Natuurlijk, heel belangrijk, want de markt is verplaatst van de eindplaats naar deze mooie Galafortlaai. Zorgen tot de mensen, want vroeger mochten ze hier fietsen als markt was, want toen stond hier geen markt. Maar nu staat hier markt en mogen jij niet fietsen op de markt. Hè?
1: Ja, moet je daar veel tegen optreden?
2: We hebben vandaag toch al een paar keren
3: opmerkingen gemaakt. Hè. We gaan hier niet beginnen schraven gelijk in een noezelaar. Nee. Maar een paar keren heel vriendelijke vrucht van tot ze hier niet gaan fietsen. En de mensen vinden het appreciëren. Ja.
2: Wij danken ook de mensen die naast een fiets lopen. Als het goed is, mag het ook gezegd worden. Hè.
1: Jullie beloont hier zelfs de mensen op de markt.
2: Ja, ja, hè, want we hebben dus mensen die dus eigenlijk goed de regels volgen. Die kunnen bij ons nu even ook aan een rad draaien. Een mooie prijzen te winnen, hè, van de marktkramers en van de winkeliers, hè, van Deurne. Maar we hebben ook een grabbelton, hè.
3: Ons grabbelton natuurlijk. Ja. Alle in beslag genomen spullen steken we daarin. Daar kan ook nog een knaan in zitten, maar die moeten wel zelf slachten, hè.
1: Ja, ja, ja, ja, en die komt niet uit jullie hoed, daar konijn.
2: Nee. Zo zijn wij niet. Maar het is natuurlijk heel belangrijk, hè. Dus tot de mensen eens komen zien op deze gezellige markt. Wij houden een veiligheidsoogje in het oog. Zo denk ik, kunnen wij dat wel zeggen, hè, Jos? En dan kunnen ze natuurlijk altijd eens bij ons komen aan het rad. Wij staan ongeveer bij de Volksvriend, Café de Volksvriend, waar ook Radio Express staat, hè. Natuurlijk beste radio van de stad, hè.
1: Voilà, dat horen we graag. Tot wat uur kunnen ze nog bij jullie terecht?
3: 12. Als het op is, is het op natuurlijk. Ja. Maar tenzij we over hebben, dan blijven wij tot een uur of 12 willen wij present blijven. En jullie ook, denk ik, hier van Radio Express.
0: Voilà. En als je hier in de buurt iets verkeerd rookt, dan kan je hier ook een grasboete krijgen.
4: Dit is Radio Express.

0: Lange haren en dan maar met dat kopje op en neer gaan en een beetje rocken op de gitaar. Status Quo, The Wanderer. Als je trouwens een keertje over de markt wil wandelen op de Galliforteilei, het is de hoogste tijd en het is er mooi weer voor.
1: Radio Express, goedemorgen.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Madonna en Get Into The Groove, dat zijn we aan het proberen hier op de markt op de Galliforteleij. Het is een mooie markt, er is heel veel volk en dat is natuurlijk makkelijk, want Michel kan die allemaal voor de microfoon halen.
1: Inderdaad, ik heb er Simone uitgeplukt. Simone, ben jij een regelmatige marktbezoeker?
2: Ja, ik ga graag naar de markt en nu vooral omdat ik aan de bus hou, hier vlakbij woon, ik moet maar oversteken en dan ben ik op de markt.
1: En wat vind je van de vernieuwing, hè? Want ze is verhuisd, die markt.
2: De vernieuwing is voor ons heel goed. We ondervinden dat er meer ruimte is. Je hebt meer ruimte. Dus het is breder en er staan ook nieuwe kramen en meer. En dan willen we ook na de markt een napje eten. En dat is hier allemaal vlak bij de rand.
1: Het sociale gebeuren is ook wel belangrijk, denk ik.
2: Het sociaal gebeuren, we blijven wel langer hangen. Maar het is leuk voor ons. We zijn op pensioen en we maken er een uitstapje ook van.
1: Je hebt zo'n mooie blauwe caddy bij.
2: Ja,
1: het allemaal,
2: en die zit al half vol.
1: Ja, wat zit er allemaal in?
2: Nou, wil je het weten?
1: Ja.
2: Ik heb bami met kip gekocht. Dat moet ik morgen niet koken. Dat is heel gemakkelijk. Hè? Bananen, eieren, pijpajuin en een joggingbroek voor de winter. Dat heb ik al gekocht en ik ben op de helft van de markt.
1: Voilà, ik denk dat die helemaal gaat vol zitten. Straks als je helemaal aan het einde bent gekomen. Simone, geniet nog van jouw dag.
2: Dat gaan we doen.
1: En hou de centen in toog, hè? Niet te veel uitgeven.
2: Ja, dat moet ik ook doen, want dat is heel belangrijk. Hè?
1: Voilà.
0: Alleen maar blije mensen hier. Dit zijn de Beach Boys en California Dreamin'.

0: Met het zonneke dat hier zo lekker op ons bolletje schijnt, zou je het haast nog gaan geloven, de Beach Boys en California Dream. Johan Klaps, schepen van de stad Antwerpen, die staat bij Michel van der Aura.
1: Uiteraard ook op de markt, want deze man is van alle markten thuis. Schepen Johan Klaps voor Marten en Voren, stad Antwerpen. Hoe belangrijk zijn die markten zoals deze hier op de Galifortlei voor stad Antwerpen?
2: Ja, heel belangrijk. Iedereen kent natuurlijk, denk bij de markt in de eerste plaats aan de grote exotische markt en de vogelenmarkt op zaterdag en zondag op de Oudevaartplaats. Maar er zijn heel veel markten in alle districten. Sommige wat groter, sommige wat kleiner, maar ze hebben allemaal hun eigen specifiek publiek. En ze blijven veel volk trekken. En dat, ik denk dat belangrijk is. Je hebt natuurlijk langs de ene kant wat je komt kopen op zo'n markt. Hè. Je hebt groenten en fruit, maar je hebt tegenwoordig ook heel veel andere dingen. Daarnaast ook het sociaal aspect. Hè. Je ziet je buren, je komt tegen, je gaat een koffietje drinken. Dus dat is altijd een fijn gegeven. En vandaag hebben we dan ook nog eens goed weer, dus dat is fijn meegenomen.
1: Ja, je zei het al, het is niet alleen groente, fruit en eten. Er staat ook veel meer. Je kan tegenwoordig ook wel regelmatig wat drinken of lekkere hapjes gaan eten op die markten. Hè?
2: Ja, dat aanbod wordt altijd diverser en dat is goed, denk ik. Hè. Want je ziet vaak dat vooral kleinere winkeltjes toch wat verdwijnen op veel plaatsen. Dat het aanbod wordt wat schraler. En op zo'n markt komt toch heel veel terug bij elkaar. Dus met andere woorden, dat is dicht bij de mensen. Dat komt naar je toe. Je vindt daar een enorm aanbod. Vaak ook niet al te duur. Dat is ook fijn meegenomen. Dus ik zou zeggen aan iedereen die dat vandaag nog niet doet, ga wat meer naar de markt, want het is daar plezant.
1: Ja, want de lokale economie heeft daar ook baat bij, hè?
2: Ja, tuurlijk, want dat trekt aan. Ook voor de handelszaken rondom zo'n markt is dat een topdag. Dus ook voor hun is dat goed. Dus die wisselwerking die blijft heel goed werken. En hier zitten we vandaag nog met een verhuis. Je merkt onmiddellijk aan de mensen die hier zijn dat een succes is. Dus proficiat Deurne.
1: Voilà, ik ga je laten, want jij moet nog heel wat standen gaan bezoeken. Ik wens je nog een mooie zonnige dag toe.
2: Dank je wel.

Zo meteen gaat er hier ook een fanfare passeren. Misschien krijgen we die ook wel voor de microfoon. We gaan het alvast zeker proberen. En nog een beetje over de zon. Shine on me. Dit zijn de Praise Cats.

0: We kunnen bijna onszelf niet meer verstaan. We hebben hier vlak bij ons de fanfare. We gaan even meeluisteren en dan gaat Michel ook een babbeltje met hem doen.
1: Voilà, het fanfare of het orkest, ik weet niet hoe dat ik het moet noemen, herstelt, geloof ik. Hè?
2: Ja, zeg maar een fanfare, wij zijn een steltenfanfare.
1: Ja, er lopen een aantal mensen op stelten. Wat voor genre brengen jullie als fanfare, of is dat gewoon ambiance?
2: Dat is ambiance muziek, wereldmuziek, feestmuziek, alle dingen die wij zelf tof vinden en mooi vinden en geschikt voor op straat, die nemen wij op in ons programma.
1: Zijn jullie echt een straatfanfare of treden jullie ook op in zalen?
2: Wij zijn een straatfanfare. Wij komen het beste tot ons recht op straat, buiten, op onze stelten.
1: Ik zie ook wel wat bijzondere instrumenten. Wat heb jij trouwens vast?
2: Ik heb een melodica vast. Ik speel normaal accordeon, maar als ik herstellende ben van een polsbreuk, kan ik nu alleen maar melodica spelen. Verder hebben wij... Ik ben van mijn stelten gevallen. Verder hebben wij een saxofoon, een trompet, een sousafoon en trommel.
1: En zijn jullie van Antwerpen?
2: Wij zijn half van Antwerpen, grotendeels van Antwerpen.
1: Zeg ook nog eens iets over jullie kleding, want ik zie dat dat heel bijzonder is.
2: Daar kan Tom misschien meer over vertellen.
1: Tom.
3: Goeiedag. Goeiedag, Tom. Ik vrees dat ik de vraag niet heb begrepen.
1: De kledij. Jullie is heel bijzonder.
3: Dat is een heel bijzonder verhaal. Deze vestjes die wij dragen in geel en rode kleuren zijn meer dan 60 jaar oud en dateren van een oude televisiereeks van de toenmalige BRT. Fabian van Fallada, als je dat nog herinnert.
1: Ja, absoluut. Dat zijn mijn jeugdjaren. En jij bent dan de Fabian?
3: Ik ben de Fabian en u mag gerust mijn Fallada zijn.
1: Voilà. Goed, ik wens jullie nog een hele mooie dag toe. En voor jou zeker een mooi herstel. Hè.
4: Dank u.
5: Herstel!
0: Ja, en naast ons staan de flikken. Daar mag je natuurlijk ook gaan blazen als je het niet meer kan doen. Hè.
6: Dit is Radio Express.

0: Alex Warren, Fever Dream. En wat zo leuk is aan markten is dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Michel staat bij iemand van Sioux.
1: Sioux is de naam van de persoon die bij mij staat. En jij bent op wandel met een stuk of 10, denk ik, senioren, misschien ook wel senioren in een rolstoel. Vertel eens, wie zijn dat?
2: Inderdaad, wij zijn van het woonzorgcentrum Huis van de Kruis aan de Lakborslei. En de markt stond aan Tenekovelei, denk ik. Dus dat was vrij dichtbij ons in de buurt. En daar deden wij onze wekelijkse bezoekjes aan de markt. Maar spijtig genoeg is de markt verhuisd naar Galifortlei. Dus we dachten, we gaan een keer op verkenning vandaag. En zien hoe dat de markt hier staat.
1: Maar je gaat het toch blijven doen naar hier komen?
2: Wel, ik moet zeggen, we zijn aangenaam verrast hoe groot dat de markt hier is. Dus ik denk dat de wekelijkse bezoekjes zeker nog gaan gebeuren. Ja.
1: En hoe reageren de bewoners op deze markt?
2: Ik denk tevreden. Ze zijn altijd blij als ze een keer naar buiten kunnen komen. Dus, en het weer is ook goed vandaag. Dus,
1: en ik heb gezien dat er een aantal hebben aan het rad gedraaid en zelfs gewonnen.
2: Inderdaad, ze hebben een keer aan het rad kunnen draaien en een leuke prijs gewonnen. Dus dat is een leuk souvenirje van het marktje.
1: Ja, het is 11:00 gepasseerd. Ik neem aan dat jullie nu zo stilaan terug op pad moeten voor het middageten.
2: Inderdaad.
1: Wat staat er op het menu vanmiddag?
2: Balkjes met krieken en aardappelen.
1: Dat is zeer lekker en dat gaat smaken. Ik denk dat heel die bende er hier enorm naar uitkijkt.
0: Het is een mooie dag vandaag. It's a beautiful day. Michael Bublé. Dit is

0: Wouter van de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen, dan is het vlees waarschijnlijk van de barbecue. We gaan het niet over vlees hebben, wel over broodjes en patékes en zo. Want Selma van Bakkerij van Erk staat bij Michel.
1: Inderdaad, en ik ben bij Selma terechtgekomen via een rode loper van hier op het markt tot bij jou in de bakkerij. Wat is daar de bedoeling van?
2: Ja, het is... Goedemorgen allemaal. Het is eigenlijk de bedoeling dat een beetje de mensen ons zien. Vandaag is eigenlijk onze gesloten, wekelijks gesloten dag. Dus wij hebben gebruik van gemaakt om te openen. Het is de gewoonte dat de mensen altijd achter gesloten deuren staan. Maar vandaag zijn we speciaal voor de markt open gegaan. Maar, zoals u ziet, we zijn een beetje...
1: Verborgen achter een kledingkraam. Ja, je moet wat zoeken, hè.
2: Dus een beetje creatief geweest.
1: Ja, goed gevonden.
2: En we hebben een rode loper gezet met een bordje wijzend naar ons. Wij hebben lekker proevertjes voor de klanten die binnenspringen. En,
1: dan gaan we zo meteen eens komen proeven.
2: Altijd welkom.
1: Maar je zegt, het is uw sluitingsdag op donderdag. Ja, nu staat die markt. Daar ga je dan open doen op donderdag in de toekomst?
2: Het is nu eerst een dag. Het is even zoeken. Elk begin is moeilijk. Dus het is een testdag ook. Hè. Dus we doen mee. In afwachting. Hè. Hopelijk dat deze dag een heel goede dag zijn. En dat nieuwe mensen ook de weg vinden naar ons.
1: De weg vinden, maar de mensen vinden de weg ook wel. Hè? Want als ik me goed voor heb, Van Herk is een gekende bakkerij. Mensen komen van heinde en verre voor uw boterpistolees.
2: Jawel, we zijn heel bekend voor onze lekkere, goede pistolees. Onze bakker heeft 40 jaar lang niets anders gedaan dan die boterpistolees. Dus we hebben eigenlijk een beetje klanten van... De omstreken gemeentes die ook naar ons komen. Zelfs van Zurenborg komen ze naar ons.
1: Als ze zelf van Zurenborg komen, dan moet het wel heel goed zijn.
2: Ja, en zondag bakken we sowieso tot 11:30. Elke zondag lekker warme pistolees.
1: Voilà, ik denk dat ik er zo meteen eens ga komen halen om te proeven, om te zien of je wel gelijk hebt.
0: Ik denk dat ik zelfs weet waar ik zondag mijn pistoleetjes ga halen.
2: Welkom heren, dankjewel.
3: Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt.

Peter Kent en A Real Good Feeling. Dat krijg je als je een beetje over de markt wandelt op de Galliforterij. Worden hier ook goed verzorgd. Pisteleken met kaas en een koffietje erbij. Zalig is dat. Dit zijn de Jackson 5. I want you back. En als je er al was, gewoon blijven.

0: Jackson 5, I want you back. Op een pet zie ik staan, what you see is what you get. Het is Luc en hij staat bij Michel.
1: Ja, what you see is what you get. Wat vind je van de markt?
2: Succes eigenlijk, want het is lekker druk. Het weer valt natuurlijk zeer goed mee, dus de terrasjes draaien ook goed. Ja, mooie eerste aanzet. Fantastisch.
1: Ja, jij bent buurtbewoner. Ik kan aannemen dat jij dan wel de markten hier in de buurt doet. Vroeger ten Eekhovenlei, nu Galifortlijn.
2: Ja, klopt. Inderdaad.
1: Ik zie je er ook met een fototoestel rondlopen. Wat is daar dan de bedoeling van?
2: Ik ben onder andere kunstfotograaf. Ik heb het moment gegrepen om hier nog wat kiekjes te maken. Detailfoto's vooral, eigenlijk.
1: Doe jij dan productfotografie? Of, want het is ook kunst. Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen?
2: Mijn fotografie is zowel abstract als details eigenlijk van dingen bijvoorbeeld op de markt.
1: Mensen ook?
2: Mensen, ja. Vooral handen of bepaalde bewegingen. Dat soort dingen. En dan uiteraard zwart-wit. Hè.
1: Ja. Enkel zwart-wit?
2: Ja, kleur als het echt moet. Ja. Als het onderwerp zich echt opdringt om kleur te gebruiken, gebruik ik kleur. Maar
1: want
2: vooral
1: de markt is toch wel kleurrijk?
2: Ja, de markt zal inderdaad kleurrijke foto's zijn. Dat klopt.
1: Mensen die jouw werk willen zien, waar kunnen die terecht?
2: Wel, toevallig ben ik deze volgende week begin ik met een pop-up store in de Kloosterstraat. En daar zullen mijn foto's tentoongesteld worden. Samen met 4 dames die zeer creatief bezig zijn.
1: En is dat dan ook fotografie, die andere dames?
2: Nee, dat is lederwaren, hoedenmakers, kleurenconsulenten. Dus van alles wat.
1: Daar zal je dan toch ook wel in kleuren moeten gaan fotograferen.
2: Ja, de foto's die er zullen hangen zijn zwart-wit. Maar de dames zijn zeer kleurrijk.
1: Vertel nog eens even waar precies in de Kloosterstraat en van wanneer tot wanneer?
2: Van volgende week maandag, een ganse week met het weekend erbij.
1: En in de Kloosterstraat?
2: Tegen het zuid, nummer 170 als ik mij niet vergis.
3: Het beste van de 60's tot vandaag. Dit is Express.
4: Hello!
5: Wolf!
4: Yeah.
5: Is dat you?
4: Who's it?
5: Oh, Cornelius!
4: Cornelius!
5: Yeah!
4: Oh, Cornelius!
5: Listen!
4: Bye-bye.
5: Listen!
4: Yeah, man, what's up?
5: I'm in trouble.
4: Yeah.
5: I

0: Dario G en Sunshine. Geboren en getogen Deurnenaars. Het zou maar vreemd zijn als je die niet op de markt in de Galliforlei zou tegenkomen. Zo iemand is Walter.
1: Walter, en die heeft een heel verhaal, want jij woont hier vlak om de hoek, geloof ik, hè?
2: We zijn geboren en getogen in Deurne, 75 jaar geleden. En toen woonden wij op de Lakborslui. En de markt stond op de Lakborslui. En een van de marktkramers, hun zoon, Bittingers, die een vis deed, die zat in mijn klas, in de lagere school, in de Comfortalui. Dus die markt in de Lakborslui was een zeer beroemde, beruchte, bekende en goeie markt. Want de marktkramer zei, de beste markt is dinsdag in Merksem, woensdag Sint-Jansplein, donderdag Deurne, vrijdag Sint-Jansplein. En met 4 dagen de markt is uw week ongelooflijk goed. Je moest dus veel moeite doen om op de Lakborslui op de markt te staan. Zo is een enkele wel, maar een vaste plaats, dat was iets anders.
1: Ja, dat is eigenlijk hier ook wel een beetje zo met de Galliforlei. Alain Hoeks heeft me verteld dat er eigenlijk dat het uitverkocht is, dat er een wachtlijst is.
2: Ja. Maar dus de markt, dan hebben ze de Lakborslui aangelegd, want ik herinner me nog. En als moederdag stond er naar de markt ging en dan wafels van die waren niet willen. Had je die nog moest kennen, ja, die waren niet willen. Ja. Ik heb nog met die dochter gevreden.
1: Ja, maar dat moeten we allemaal nu niet weten.
2: Dat moeten we niet weten.
1: Nee, het gaat nu over de markt hier, Galliforlei.
2: Er was de markt in Lakborslui. En dan is die op de Kneekovlui gegaan. En dat is dus... Ja. Lekker zijn bougieke uitgegaan. Ja.
1: Maar nu...
2: Nu, Alain Hoeks heeft ervoor gezorgd, ja, dat de markt hier komt. Maar de mensen zijn onverdeeld content. Vermits zeg je dus inderdaad problemen met al de wagens die hier, mensen die hier wonen, waar moeten die mee in een wagen blijven?
1: Ja.
2: De buurt is niet geïnformeerd geweest. Ik zelf heb gezorgd dat op 6 augustus 2018 de rijrichting van de Lundestraat gewijzigd is. Ja. Omdat men hier in de, van de Galliforlei inrijdt en racelet en onder. Hebben dat omgedraaid. Zonder dat de buurtbewoners zijn geïnformeerd, hebben ze terug de richting omgedraaid. Je kunt er alleen in van de Galliforlei.
1: Ja, maar ja, dat zijn nu andere problemen.
2: Nee. Je kunt er alleen in, want de markt staat dus donderdag.
1: Ja. Ja, je kunt
2: er altijd
1: nu,
2: in.
1: Ja, dat is nu
2: alleen maar donderdag.
1: Een vastgegeven.
2: De markt, ja, ik zie hier eigenlijk niks speciaal, om zo te zeggen, of geen extra kramen.
1: Maar er stond er toch wel wat een hele grote diversiteit.
2: Ik geloof dat ik al om 9 met dingen, met vruchten en groenten zijn.
1: Ja, maar dat is inderdaad on elke markt, dat heb je overal. Goed, Walter, bedankt, want ik zie dat je nog terug naar Australië moet. Hè, dat staat ook op je borst. Dus geniet nog van de markt.
2: Je werd aflopen en terug naar dingen, naar Wommelgem, waar ik nu woon. Want mijn huis is afgekomen, we moeten ze beter maar eens gaan zingen.
1: Allee, vooruit.
2: Allee, ze gaan...
1: Goed.

0: Style Council en Shout to the Top. Van de tweede coolste buurt van de wereld. Helemaal naar hier komen. Danny uit Borgerhout, die deed het.
1: Ja, het zijn niet allemaal buurtbewoners die vandaag hier op de markt rondlopen. Je hebt ook mensen uit Borgerhout bijvoorbeeld. Hè. Kom jij regelmatig naar Deurne, naar de markt?
2: Jawel, ik kom regelmatig naar Deurne, naar Borgerhout. En zeker nu dat er een zo'n grote markt is, zal ik nog dikwijls komen.
1: Wat vind je van de markt trouwens?
2: Veel variatie van alles. Groenten, in dingen dat ik maar mis, is precies zo waar dat je vlees kunt krijgen. Maar dat komt misschien nog
1: er wel. Er komt nog zeker een kippen- en een viskraam bij. Vlees weet ik niet.
2: Ah, voilà, die weten het misschien nog niet. Hè? Ja. Het is maar pas nieuw. Hè?
1: Ja, de plaatsen zijn ook al allemaal volzet. Dus, maar wat heb jij gekocht eigenlijk? Waar heb je twee zakjes bij?
2: Een meloen. En ajuinen.
1: Dat is moeilijk te combineren, hè?
2: Ja, maar ik ga dat met... De meloen is voor met parma.
1: Ja.
2: Dus,
1: En wat ga je dan met die ajuinen doen? Soep?
2: Ja, dat kan een soep met kaas erop, hè.
1: Ja, jij was... Ja.
2: En een croutonneke.
1: Dat is lekker, hè?
2: Jawel, zeg, dat is zeker lekker.
1: Je stond er net mee te dansen en te swingen en te zingen.
2: Jawel.
1: Jij bent ook die shockie geweest.
2: Jawel, jawel, jawel, jawel.
1: De gouden tijden van vroeger?
2: Ja, de jaren 80 moeten pakken, hè. De jaren 80.
1: En in de stad?
2: Ja.
1: Voilà, Danny, de DJ. Maar we hebben ook een DJ bij de Ronald. En
0: ja.
1: Die gaat nu voor muziek zorgen.
0: Dat gaan we zeker doen. Zoals met deze. Dat is een classic, hoor. Er is Tom Jones. It's not unusual.

0: Een heleboel glitter en glamour. Barry Manilow uit de Copacabana. Maar ja, wij zitten op de Galliforslijn Deurne op de markt. We blijven nog tot 12 uur hier. En ja, we zijn in Antwerpen.
1: De lichtjes op de Schelde, de baaiert van den toren, mensen op een bank, een oostlief vrouwke en de vlakke schank, de straat.

0: Diana Ross en Upside Down. Wij gaan zo stilaan afronden hier op de Galifortlijn. Michel?
1: Inderdaad, ik denk dat we een toffe markt hebben ontdekt. En het is zoiets iets anders hè, op de markt staan.
0: Absoluut. Als je vergelijkt met de beweegdag, wel, hier is ook wel veel bewogen.
1: Ik kan aannemen dat de mensen en vooral wij wat zijn afgevallen.
0: Het is ook een beetje het einde van onze zomertour. Hè. We zijn redelijk veel met Radio Express live geweest op diverse locaties.
1: Ja. Het ziet er naar uit dat het voor dit seizoen gedaan is, maar wie weet, in volgend seizoen zijn we er zeker terug op verschillende locaties in de districten en de stad.
0: Ja, en trouwens, als je een evenement hebt in de winter en je denkt van hier zou een radiostation best op zijn plek zijn om erbij te zijn, dan moet je ons gewoon een mailtje sturen, info@radioexpress.be. Dat is de snelste weg. We gaan je laten voor deze donderdagmorgen. Geniet nog van de rest van je donderdag. En het is nog mooi weer, dus ga gerust een keer buiten. Ja.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 24 september 2004. Op vrijdag 24 september 2004 was het veldwerk aan de Leie in Antwerpen afgerond, waardoor de verdere heraanleg kon beginnen. De voorbije twee weken hadden archeologen de tweede vleugel van de 16e eeuwse Sint-Jorispoort blootgelegd. Twee jaar daarvoor was de noordelijke vleugel van die poort al aan de oppervlakte gekomen en de archeologen hadden de voorgevel van het gebouw kunnen recupereren. De Sint-Jorispoort was de grootste van de vijf poorten in de Spaanse omwalling van Antwerpen. Voor de poort was een grote ophaalbrug, waarvan de archeologen in 2004 vermoedden dat ze onder de vleugel van de Nationale Bank in de Mechelse Steenweg zat. Maandag 24 september 2007. Op maandag 24 september 2007 werd in Antwerpen, in de Zuiderkroon, de Vlaamse musicalprijzen uitgereikt. De Zuiderkroon, dat is de zaal die vlak voor corona Studio Zuid werd en tegenwoordig als Play Zuid door het leven gaat als tv-opnamelocatie voor onder andere De Tafel van Gert. Terug naar de Vlaamse Musical Awards in 2007. De 1200 genodigden konden toen hun handjes vijf keer warm klappen voor de musical Beauty and the Beast, die met de meeste prijzen ging lopen. Peter van de Velde kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol. Goele de Raad was uitverkoren in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Teve Bernhard werd voor zijn rol van Le Fou gekozen tot beste aanstormend talent. En verder won Beauty and the Beast ook de Radio 2 Publieksprijs en de prijs voor beste ensemble. Ja!

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf de maand februari volgend jaar wordt de mobiliteitsinformatie voor de 30 steden en gemeenten van de vervoersregio Antwerpen uitgebreid. De website en app Slim naar Antwerpen die krijgt daarom een nieuwe naam, Slim Onderweg. Gemeenten die zullen er zelf actuele informatie kunnen toevoegen, zoals omleidingen. Het systeem moet mensen helpen om verschillende vervoersmiddelen te combineren en zo vaker de auto te laten staan. Het tijdelijke treinstation van Linkeroever krijgt een opvallende muurschildering van de Antwerpse kunstenares Pink Painter. De mural is gebaseerd op een historische foto van de Sint-Anna Express. Dat is een pleziertrein die vroeger tussen de voetgangerstunnel en het strand van Sint-Anneke reed. Het district wil zo een vergeten stukje geschiedenis opnieuw onder de aandacht brengen. En het paviljoen aan de Glorianlaan is het enige tastbare overblijfsel van het vroegere treintje. De genomineerden voor de Antwerpse prijs voor toegankelijkheid en inclusie zijn bekend. De stad die wil daarmee initiatieven in de kijker zetten die bijdragen aan een inclusieve samenleving met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking. Antwerpenaren die kunnen nog tot en met 1 november stemmen voor de publieksprijs. Het thema van deze eerste editie is cultuur, vrije tijd en verenigingen.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kinsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kinsen via 0475 50 32 32.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon mee.
4: De radio van stad, Radio Express.
5: Zimba! Nossa!

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Wat ze mij ook wel eens dikwijls vragen, oh, de goeie dag trouwens, hè, je kent me wel, hier zijn we voor een spijkelijks klapje. Wat mensen mij ook wel eens dikwijls vragen is, Patrick, dat de Marraland, is dat Antwerps? En als ik altijd mannetjes, dat is een heel goede vrouw. Hè. Hier denk weet ik wel heel zeker dat hij de Antwerpen wel op de kaart gezet. Maar dan moet je eerlijk zijn, daar kunnen we nu even zeggen. Als die organisatie is van Tomorrowland, dan zink ik de schaarst gekleedste en de vreemd gekleedste personen uit de stad lopen. Uit alle hoeken van de wereld, want die hebben vlaggen bij. Waar ik ze zo moet gaan vragen in het Engels, maar ik niet eens vragen moet. Van waar komt de, welke vlag is dat? Dikwijls doen we die een waanzinnig interessant en hartelijk. Maar eigenlijk het feitelijk. Want dan zeggen mensen soms, verhalen ze, dat is toch niet Antwerps. Pas op, hè, dat is dubbelzinnig. Want je moet weten, de hoofdzetel van Tomorrowland. Mannekes, die is begonnen in de parochie van Misère, hè. Die zaten daar in een strutje, hè. En die zijn daar moeten gaan verhuizen, omdat de klaar meer. Hey, die is er daarna werken ze aan de Montevideo dingen, straat, dat ik me aan niet vergis. Hey, die zit nog altijd tegen een hoofdzetel. En boom, is toch nog altijd provincie Antwerpen. En zijn dat eerlijk? Allee, of dat je nou pro of contra zijn, ik ben pro. Al heb ik nog nooit zelf geen idee van Tomorrowland meegemaakt. Maar als ik zing wat volk dat naar de stad lokt. Wat dat doet voor ons hotels. Hoe dat dan mijn stad opkleurt. Als ik dan die belden zing. Dat zijn shows. De beste DJ's. En je ziet dat wat dat is uitgegroeid. En wat nog altijd het schoonste is. Oké, dat is niet meer onze muziek van vroeger. Hè? Dat weet ik ook. Maar muziek verbindt mensen. En dan krijg je er soms zo'n negatieve kritiek van. Hè? Jammer, het zit er vol flikken. Ze doen niet aan als drugs in beslag nemen. Natuurlijk zit het er vol flikken. En die zijn nodig ook. Hè? En laat helemaal drugs in beslag nemen. Dat is toch niet jarig? Ik ben er zeker van uit. Van de middag 20 flikken incognita naar de meer gaan. Hè? Die pakken ook al nog wat drugs in beslag. Ze moeten niet vanuit de Marraland gaan. Zo, dat is niet helemaal zo. Hè? Maar ik wil maar zeggen, dat zit ons toch op de kaart. En dat doet voor Antwerpen toch heel goed. Toch heel veel. Ik denk dat ons handelers niet gaan klagen. Wat dat ook plezant is, er zijn de schaarste en de raarste figuren aan het lopen. En daar gaan we het zo beet na de muzikale onderbreking over hebben.

En als we het dan toch over raar gevallen gaan hebben, dan gaan we even terug naar de 20e juli. Want dan is het toch wel de dag van Sint Ontkommer. Of Ontkommer, gelijk als we in Antwerpen noemen. En ik zeg, ha, maar ik ben verkeerd, hè, want het is een zaai. En het is zelfs een vrouw met een baard. Maar ik heb me nou laten vertellen van mensen die er op de Tomorrowland waren, dat daar dit jaar ook vrouwen met baarden waren. Dus daarom noem ik het even aan. Maar dan begint het natuurlijk weer. Hè. Als je dat vertelt tegen de ene of de andere, dan krijg je al direct de repliek, jommer, dat is een Antwerpse heilige, hè? Nee, mannetjes, dat is geen Antwerpse heilige. Als je het echt wilt weten, en ik ben geen gelovige, die komt van de kanten van Portugal, dat was een poepemeekje, die moest trouwen met iemand dat ze niet wou. Die hij op haar knieën gezeten, die hij gebeurde tot onze lievenier, en die hij tegen onze lievenier gezegd, zorg er eens voor dat degene waar ik wil met trouwen, dat die me niet wilt. En je weet, God heeft een plan, hè? Die is slimmer dan wij en heel Antwerpen samen. En waar had hij gezegd, voilà, er zal een baard op een kind groeien. En ze had een baard, hè. Een fameuziger baard. En ik weet niet of je hem in de kerk al eens zei dangen, of haar schilderij, want dat is een vrouw met een serieuze baard. En zij pas nog in de Sint-Andrees-kerk gingen bij de Rudy Manarts. Ik bedoel, dat is natuurlijk fantastisch, een heilige met een baard. Dus ik zou zeggen, als je morgen vreugd wakker wordt en je doet de woegen open en je denkt, God verdouwde, stop precies wat daar op die van ons herkien. Pas op, want je ligt misschien met een heilige in bed. Ik zou zeggen, aan mijn zijde toch. En tot de volgende keer. Hè. Bye bye.

0: precies rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De douane die heeft opnieuw ruim 117 kilo cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. De drugs die werden gevonden aan kaai 730 in sportzakken in een container uit Chili. In de container zat ook een chemisch product en afgelopen maandag werd aan dezelfde kaai ook al bijna 120 kilo cocaïne onderschept. Antwerpen die ontvangt de 1000ste riviercruise van dit jaar aan het Steen. En dat is uitzonderlijk, want nooit eerder werden in één jaar tijd meer dan 1000 riviercruises ontvangen. Volgens Schepen van Toerisme in Antwerpen, Koen Kennis, komt dat onder meer door de lage waterstand op de Rijn. Daardoor moeten verschillende cruiseschepen hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. Vanaf de maand februari volgend jaar wordt de mobiliteitsinformatie voor de 30 steden en gemeenten van de vervoersregio Antwerpen uitgebreid. De website en app Slim naar Antwerpen die krijgt daarom een nieuwe naam, Slim Onderweg. Gemeenten die zullen er zelf actuele informatie kunnen toevoegen, zoals omleidingen. Het systeem moet mensen helpen om verschillende vervoersmiddelen te combineren en zo vaker de auto te laten staan.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: West Sound, your event partner.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober viert Scala zijn 30ste verjaardag in Theater Elkerlik in Antwerpen. Het wereldberoemde meisjeskoor onder leiding van de broers Kolasny is bekend om zijn heel eigen bewerkingen van bekende pop- en rocknummers. Verwacht geen klassieke covers, maar verrassende arrangementen waarin de stemmen van het koor centraal staan, begeleid door piano en aangevuld met subtiele choreografie en visuele elementen. Met Scala 30 blikt het gezelschap terug op 3 decennia muziek en internationale successen. Scala en de Kolasny Brothers op 2 en 3 oktober in Theater Elkerlik. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op zaterdag 10 oktober staat de stad Schouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stad Schouwburg.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van Stad.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: feesten. West Sound, your event partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

0: Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het tijdelijke treinstation van Linkeroever krijgt een opvallende muurschildering van de Antwerpse kunstenares Pink Painter. De mural is gebaseerd op een historische foto van de Sint-Anna Express. Dat is een pleziertrein die vroeger tussen de voetgangerstunnel en het strand van Sint-Anneke reed. Het district wil zo een vergeten stukje geschiedenis opnieuw onder de aandacht brengen. En het paviljoen aan de Glorianthlaan is het enige tastbare overblijfsel van het vroegere treintje. De genomineerden voor de Antwerpse prijs voor toegankelijkheid en inclusie zijn bekend. De stad wil daarmee initiatieven in de kijker zetten die bijdragen aan een inclusieve samenleving met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking. Antwerpenaren die kunnen nog tot en met 1 november stemmen voor de publieksprijs. Het thema van deze eerste editie is cultuur, vrije tijd en verenigingen. De douane die heeft opnieuw ruim 117 kilo cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. De drugs die werden gevonden aan kaai 730 in sportzakken in een container uit Chili. In de container zat ook een chemisch product en afgelopen maandag werd aan dezelfde kaai ook al bijna 120 kilo cocaïne onderschept.
2: I want you to want me.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos gerstkostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: klaar voor het spannendste weekend van het jaar. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde,

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg. Op zaterdag 17 oktober viert Bart Herman zijn 50-jarige carrière met een groot jubileumconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Zijn eerste optreden vond plaats in 1976 en in 1993 brak hij definitief door met Ik ga dood aan jou. Samen met zijn uitgebreide liveband blikt Bart terug op zijn muzikale leven met zijn grootste hits, minder bekende pareltjes en persoonlijke verhalen. Bart Herman schreef trouwens niet alleen voor zichzelf, maar ook voor artiesten als Wiltura, Willy Sommers, Bart KL, Dana Winner en Barbara Dex. Bart Herman, 50 jaar muziek, op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of jullie onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Maar als ze mij ook wel eens dikwijls vragen, oh, de goeie dag trouwens, hè, je kent me wel, hier zijn we voor een spijkelijks klapje. Maar dat mensen mij ook wel eens dikwijls vragen is, Patrick, dat de Marrelaand, is dat Antwerps? En dan zeg ik altijd, mannetjes, dat is een heel goede vraag. Hè. Hier denk ik, weet ik wel heel zeker dat hij de Antwerpen wel op de kaart gezet. Maar dan moet je eerlijk zijn, daar kun je nu even zeggen. Hè. Als die organisatie is van Tomorrowland, dan denk ik de schaarst gekleedste en de vreemd gekleedste personen uit de stad lopen. Uit alle hoeken van de wereld, want tegen mijn vlaggen bij, waar ik soms om moet gaan vragen in het Engels, maar ik niet eens vragen maat, van waar komt de, welke vlag is dat? Dikwijls doen we die een waanzinnig interessant en hartelijk. Maar eigenlijk het feitelijk. Want dan zeggen mensen soms, brouwen ze, dat is toch niet Antwerps. Pas op, hè, dat is dubbelzinnig. Want je moet weten, de hoofdzetel van Tomorrowland. Mannekes, die is begonnen in de parochie van Misère, hè. Die zaten daar in een srutje, hè. En die zijn daar moeten gaan verhuizen, omdat de klaar meer. Hè, die is er daarna werkens rond de Montevideo dingen, straat, ik me aan, er niet vergis. Hè, die zit nog altijd tegen een hoofdzetel. En boom, is toch nog altijd provincie Antwerpen. En zijn dat eerlijk? Allee, of dat je nou pro of contra zijn, ik ben pro. Al heb ik nog nooit zelf geen idee van Tomorrowland meegemaakt. Maar als ik zing wat volk dat naar de stad lokt. Wat dat doet voor ons hotels. Hoe dat dan mijn stad opklaart. Als ik dan die belden zing. Dat zijn shows. De beste DJ's. Als je ziet dat wat dat is uitgegroeid. En wat nog altijd het schoonste is. Oké, dat is niet meer onze muziek van vroeger. Hè? Dat weet ik ook. Maar muziek verbindt mensen. En dan krijg je er soms zo'n negatieve kritiek van. Hè? Jammer, het zit er vol flikken. Ze doen niet eens als drugs in beslag nemen. Natuurlijk zit er vol flikken. En die zijn nodig ook. Hè? En laat helemaal drugs in beslag nemen. Dat is toch niet aardig. Ik ben er zeker van uit. Van de middag 20 flikken incognito naar de meer gaan. Hè? Die pakken ook al nog wat drugs in beslag. Ze moeten niet vanuit de Marrelaand gaan. Zonnen. Dat is niet helemaal zo. Hè? Maar ik wil maar zeggen, dat zit ons toch op de kaart. En dat doet voor Antwerpen toch heel goed. Toch heel veel. Ik denk dat ons handelers niet gaan klagen. Wat ook plezant is, er zitten de schaarste en de raarste figuren aan het lopen. En daar gaan we het ze beet na de muzikale onderbreking over hebben.

En als we het dan toch over raar gevallen gaan hebben, dan gaan we even terug naar de 20e juli. Want dan is het toch wel de dag van Sint Ontkommer. Of Ontkommer, gelijk als we in Antwerpen noemen. En ik zeg, ha, maar ik ben verkeerd, hè, want het is een zaai. En het is zelfs een vrouw met een baard. Maar ik heb me nou laten vertellen van mensen die er op Tomorrowland waren, dat daar dit jaar ook vrouwen met baarden waren. Dus daarom noem ik het even aan. Maar dan begint het natuurlijk weer. Hè. Als je dat vertelt tegen de ene of de andere, dan krijg je al direct de repliek, jommer. Dat is een Antwerpse heilige, hè? Nee, mannetjes, dat is geen Antwerpse heilige. Als je het echt wilt weten, en ik ben geen gelovige, die komt van de kanten van Portugal, dat was een poepemeekje, die moest trouwen met iemand dat ze niet wou. Die hij op haar knieën gezeten, die hij gebeurde tot onze levenier, en die hij tegen onze levenier gezegd, zorg er eens voor dat degene waar ik wil met trouwen, dat die me niet wilt. En je weet, God heeft een plan, hè? Die is slimmer dan wij en heel Antwerpen samen, en waar had hij gezegd, voilà, er zal een baard op een kind groeien. En ze had een baard, hè. Een fameuze baard. En ik weet niet of je hem in de kerk al eens zei dangen, of haar schilderij, want dat is een vrouw met een serieuze baard. En zij pas nog in de Sint-Andrees-kerk gingen bij de Rudy Manarts. Ik bedoel, dat is natuurlijk fantastisch, een heilige met een baard. Dus ik zou zeggen, als je morgen vreugd wakker wordt en je door de woegen open en je denkt, God verdouwde, stop precies wat daar op die van ons herkien. Pas op, want je ligt misschien met een heilige in bed. Ik zou zeggen aan mezelf, en tot de volgende keer. Hè. Bye bye.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen die ontvangt de 1000ste riviercruise van dit jaar aan het Steen. En dat is uitzonderlijk, want nooit eerder werden in één jaar tijd meer dan 1000 riviercruises ontvangen. Volgens Schepen van Toerisme in Antwerpen, Koen Kennis, komt dat onder meer door de lage waterstand op de Rijn. Daardoor moeten verschillende cruiseschepen hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. Vanaf de maand februari volgend jaar wordt de mobiliteitsinformatie voor de 30 steden en gemeenten van de vervoersregio Antwerpen uitgebreid. De website en app Slim naar Antwerpen die krijgt daarom een nieuwe naam, Slim Onderweg. Gemeenten die zullen er zelf actuele informatie kunnen toevoegen, zoals omleidingen. Het systeem moet mensen helpen om verschillende vervoersmiddelen te combineren en zo vaker de auto te laten staan. Het tijdelijke treinstation van Linkeroever krijgt een opvallende muurschildering van de Antwerpse kunstenares Pink Painter. De mural is gebaseerd op een historische foto van de Sint-Anna-Express. Dat is een pleziertrein die vroeger tussen de voetgangerstunnel en het strand van Sint-Anneke reed. Het district wil zo een vergeten stukje geschiedenis opnieuw onder de aandacht brengen. En het paviljoen aan de Glorianlaan is het enige tastbare overblijfsel van het vroegere treintje.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 24 september 2007. Op maandag 24 september 2007 werd in Antwerpen, in de Zuiderkroon, de Vlaamse musicalprijzen uitgereikt. De Zuiderkroon, dat is de zaal die vlak voor corona Studio Zuid werd en tegenwoordig als Play Zuid door het leven gaat als tv-opnamelocatie voor onder andere De Tafel van Gert. Terug naar de Vlaamse Musical Awards in 2007. De 1200 genodigden konden toen hun handjes 5 keer warm klappen voor de musical Beauty and the Beast, die met de meeste prijzen ging lopen. Peter van de Velde kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol. Goele de Raad was uitverkoren in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Teve Bernaert werd voor zijn rol van Le Fou gekozen tot beste aanstormend talent. En verder won Beauty and the Beast ook de Radio 2 Publieksprijs en de prijs voor beste ensemble. Vrijdag 24 september 2004. Op vrijdag 24 september 2004 was het veldwerk aan de Leie in Antwerpen afgerond, waardoor de verdere heraanleg kon beginnen. De voorbije 2 weken hadden archeologen de tweede vleugel van de 16e eeuwse Sint-Jorispoort blootgelegd. 2 jaar daarvoor was de noordelijke vleugel van die poort al aan de oppervlakte gekomen en de archeologen hadden de voorgevel van het gebouw kunnen recupereren. De Sint-Jorispoort was de grootste van de 5 poorten in de Spaanse omwalling van Antwerpen. Voor de poort was een grote ophaalbrug, waarvan de archeologen in 2004 vermoedden dat ze onder de vleugel van de Nationale Bank in de Mechelse Steenweg zat.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ.

0: extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopen van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Life's What You Make It van Talk Talk ontstond in 1985 als zeg maar een moedje op verzoek van hun management en platenlabel EMI. Hoewel het album The Color of Spring bijna af was, vond het management dat er toch nog een duidelijke hitsingle ontbrak. Wijlen Mark Hollis en producer-songwriter Tim Friese Green zagen dit verzoek aanvankelijk niet zitten, maar pakten het uiteindelijk op als een zeg maar artistieke uitdaging om zo'n commercieel nummer te schrijven dat toch binnen de sfeer van het album paste. Tim bedacht een drumritme dat losjes was geïnspireerd op de hit Running Up That Hill van Kate Bush. Mark Hollis improviseerde daaroverheen op een orgel in een stijl die deed denken aan een soulklassieker Green Onions van Booker T en The MG's. In tegenstelling tot de vaak zwaarmoedige eerdere nummers van Talk Talk heeft Life's What You Make It een eerder meer levensbevestigende en optimistische boodschap over het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De bekende clip, geregisseerd door Tim Pope, werd trouwens 's nachts gedraaid op Wimbledon Common in Londen. Hierin speelt de band tussen de wilde dieren en insecten. De plaat markeerde ook de definitieve overgang van Talk Talk's vroegere synthpop naar de meer experimentele art rock waar de band later beroemd om werd.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de radio van stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag tussen 11 en middernacht.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Vaak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

leven is. Dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Op het Antwerps terras van Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.